Je luistert naar Noordzee Gold. And the stage needs

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. Assistentcoach Thierry de Klerk.
3: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
2: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
3: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist. En het tweede kwart was wel wat beter, maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen. Nee.
2: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 driepunters.
4: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really like cut that gap. I felt like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
2: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
5: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
2: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vandaag aan de kust eerst veel zon, deze namiddag ook wolkenvelden. De maxima lopen op tot 17 graden bij een zwakke zuidwestelijke wind. Morgen donderdag zon en wolken en dan wordt het 20 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van twee wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers drie jonge ruwe haaien. Er werden ook drie Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het zesde leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de derde tot zesde leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Een Russisch oorlogsschip ligt al maanden voor onze kust, dat heeft VTM Nieuws ontdekt. Het gaat om een zwaar bewapend fregat van bijna 130 meter lang, met plaats voor 210 Russische militairen. Journalist Rob van Erk.
4: Het ligt daar voornamelijk om ons af te schrikken. Begin dit jaar heeft ons land een olietanker van de schaduwvloot geënterd. Dat doet de Russen pijn en dus hebben ze beslist om een schip naar hier te sturen om te patrouilleren in de Noordzee, schietoefeningen te houden, om te tonen, jullie kunnen best niets meer proberen tegen schepen van die schaduwvloot.
3: Het Belgische leger zegt dat het actie zal blijven ondernemen tegen de schaduwvloot. Dat zijn Russische tankers die onder een valse vlag varen om zo de economische sancties tegen Rusland te omzeilen. In Moskou is de Belgische ambassadeur op het matje geroepen, dat meldt het Russische staatspersagentschap. Volgens Rusland hebben Belgische politieke en militaire leiders anti-Russische uitspraken gedaan. Ze verwijzen dan onder meer naar uitspraken over Russische militaire dreiging of sabotage. Rusland waarschuwt ook voor verdere spanningen. Ons land heeft nog niet op het nieuws gereageerd. In het stadhuis van Brussel ligt een rouwregister voor de agent van 41 die gisteren overleed tijdens een interventie. Hij werd doodgeschoten in Jette nadat hij een gestolen wagen achtervolgde. De gemeenteraad van Vorst heeft gisteravond ook een minuut stilte gehouden om hem te herdenken. Volgens de Franstalige zender RTL houdt zijn familie vandaag al een uitvaart in intieme kring. Paus Leo leidt aan longkanker, dat heeft het Vaticaan bekendgemaakt. De paus had een knobbeltje in zijn rechterlong. Hij is daar gisteren aan geopereerd en het bleek dus kwaadaardig. De tumor en een deel van zijn rechterlong zijn daarbij verwijderd. Europa wil duidelijkere regels rond slimme brillen, zoals die van Meta. Dat heeft de Europese privacywaakhond gezegd. Nu is het vaak niet duidelijk wanneer die brillen foto's of filmpjes maken en kan er dus misbruik van gemaakt worden. In ons land werd de Meta-bril door sommige verkopers alvast uit de rekken gehaald. In sommige andere landen zijn ze zelfs verboden op drukke plaatsen. En sport, Club Brugge heeft gestunt in de Champions League voetbal. Het won van Inter Milaan met 3-4. Nicolò Tresoldi scoorde 3 keer voor club. Kapitein Hans van Aken is trots.
5: Gedurfd om hier te komen voetballen, om open te spelen, om druk te zetten. We hebben nog een bal op de lat, nog een bal op de paal. Er waren nog wel mogelijkheden, maar zij hebben die ook gehad. Ik denk dat het echt een heel open wedstrijd was. Goed overleefd, goed uitgespeeld. We mogen gewoon heel trots zijn op deze overwinning.
3: Volgende week speelt Club Brugge thuis tegen Lens. Een domper dan weer voor de Red Flames, onze nationale voetbalvrouwen. Zij zijn uitgeschakeld voor het WK. Ze verloren een terugwedstrijd in de WK-playoffs van Polen na strafschoppen. Ze hadden nochtans de heenwedstrijd gewonnen. De Flames missen zo het tweede WK op rij. Hier en daar nog wat grijs, maar daarna krijgen we een vrij zonnige dag vandaag bij maxima tot 20 graden. Ook morgen zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de loop van de dag komt er regen opzetten. In het weekend wisselvallig en fris rond 15 graden.
0: Noordzee. Noordzee. Gold.

0: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
1: Merlijntje, welkom bij Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
3: Ook het cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren en ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam met een volledig herwerkt concept.
2: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
4: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. And I think we can learn from that.
2: Speler Joppe Mennis.
5: Ik denk dat we niet, zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. We moeten natuurlijk weten, ja, Girona, dat is de ACB. Dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen. Dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. En dan weet je nooit wat er kan gebeuren. Maar dat is het, misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken. En dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel. Maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
2: Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Roller Club werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: Belgische vrienden. Duinkerke nodigt u uit. Van 24 tot en met 27 oktober in het Kuurzaal Congrespaleis. Het niet te missen evenement voor kenners. Het salon van wijn en bier en streekproducten. 200 exposanten, wijnboeren, brouwers, producenten en ambachtslieden laten u hun streekproducten ontdekken en proeven. Kom 4 dagen lang de kwaliteit van hun wijn ontdekken, lokale producten, maar ook de passie voor hun vak. Ontvang uw gratis uitnodiging op onze website www.chevalier-dunkerque.fr. Het salon opent haar deuren op vrijdag 23 oktober van 12 tot 21 uur, zaterdag 24 en zondag 25 oktober van 10 tot 20 uur en maandag 26 oktober van 10 tot 17 uur.
1: Welkom bij Noordzee.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vandaag aan de kust eerst veel zon, deze namiddag ook wolkenvelden. De maxima lopen op tot 17 graden bij een zwakke zuidwestelijke wind. Morgen donderdag zon en wolken en dan wordt het 20 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. Assistentcoach Thierry de Klerk.
3: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
4: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
3: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist. En het tweede kwart was wel wat beter, maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen. Nee.
2: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 punters.
5: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really like cut that gap. I feel like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
2: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
6: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
2: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

0: Schatje?
1: Ja?
0: Sa, ik zou toch haarne kijken voor ze hevel en spuitkurk te doen.
1: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goeie idee, schatje.
0: Ik weet het.
1: Maar ja, bij wie moet over een zin, hè?
0: Ah, maar ben die in deze kurkvloer geleid dat, hè? Bij Revan.
1: Ah, bij Revan.
0: Ja?
1: Zeg dat toch niet.
0: Ja.
1: Kom eens eens heren weg.
0: Ja.
2: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg. Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
4: Een eigen huis, een plek onder de zon.
3: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
5: Luister voor de beste golden oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

vingers. Doe het nog eens over. Klappen in de handen. Stampen met de voeten. Fluiten op je vingers.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Le Corset en om 8 uur vanavond voor Lespes Explosive. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. De wandeling voor de dag tegen kanker wordt morgen donderdag georganiseerd door FICA, AZ Oostende en Zorghuis Oostende. Verzamelen doen we om 10 uur aan de ingang van AZ Oostende Damiaan. Eindigen om 11:30 met een gezellig koffiemoment. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Roller Club werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van twee wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers drie jonge ruwe haaien. Er werden ook drie Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het zesde leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de derde tot zesde leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: 4 op de 10 Vlaamse scholieren zitten vaak vermoeid in de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de KU Leuven bij kinderen van 10 jaar. Dat is 15% meer dan 10 jaar geleden, onderzoekster Katrijn Denies.
4: Vaak wordt gewezen naar de smartphones, dat de kinderen toch wel nog lang zitten te scrollen voor ze echt in slaap vallen. Je zou kunnen denken dat het iets te maken heeft met de grote druk op gezinnen, waardoor de avondspits een stukje drukker verloopt en de kinderen later in bed liggen dan je zou hopen.
3: En die vermoeidheid heeft ook een impact op hun studieresultaten. Koning Filip ontvangt morgen Oekraïns president Zelensky in het Koninklijk Paleis. Dat heeft het paleis zelf laten weten. Het zal onder meer gaan over de oorlog in Oekraïne. Het is al de vijfde keer dat Zelensky onze koning in het paleis ontmoet. De laatste keer was in juni. Vandaag is koning Filip nog met koningin Mathilde op staatsbezoek in Kazachstan. En een medewerker van OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, is opgepakt voor bedrijfsspionage. Hij zou opnameapparatuur geplaatst hebben in de vergaderzaal van de directie, om zo gevoelige informatie op te nemen over de technologie van het bedrijf. Het zou gaan om een Saoedische ingenieur. Hij is meteen ontslagen en opgepakt. Hij riskeert tot 5 jaar cel. Hier en daar nog wat grijs, maar daarna krijgen we een vrij zonnige dag vandaag bij maxima tot 20 graden. Ook morgen zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de loop van de dag komt er regen opzetten. In het weekend wisselvallig en fris rond 15 graden.
1: Noordzee Gold, met de mooiste golden oldies.

0: In de Grote Post is er dit najaar een heel breed muziekaanbod. Van gratis DJ-sets en optredens in het Cultuurcafé en de Foyer, tot Derek en de Tedere Kompanen, Belpop Bonanza, Hideous en Black Leather Jacket en Sam Bettes. Maar ook met Bart Kael en Luc Appermond, Emmy Dark, Johannes is zijn naam, Frans Kalf, Barbara Dex en een tribute aan Wim de Krane. Meer info en tickets op degrotepost.be.
1: Noordzee Gold.

0: Oostende is opnieuw in de ban van lichtgolf, van 27 november tot en met 3 januari. Deze lichtwandeling combineert een magisch winterverhaal met de stemmen van Wim Opbroek en Sien Eggers met 7 spectaculaire lichtinstallaties. De wandeling Lichtgolf start elke dag van 5 tot 9 uur bij Toerisme Oostende. Tickets kosten €8. Alle informatie via visitoostende.be.
1: Dans son quartier du Vieux Québec.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
3: Ook het cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat verandering, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren en ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken, omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam, met een volledig herwerkt concept.
2: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
4: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. And I think we can learn from that.
2: Speler Joppe Mennis.
5: Ik denk dat we zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. We moeten natuurlijk weten, Girona is ACB, dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen, dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. Dan weet je nooit wat er kan gebeuren, maar dat is het, misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken en dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel, maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
2: Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
0: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
1: Merlijntje, luister voor de beste golden oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. Assistentcoach Thierry de Klerk.
3: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
4: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
3: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter, maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen. Nee.
2: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 driepunters.
5: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really like cut that gap. I felt like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
2: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
6: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
2: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Belgische vrienden. Duinkerke nodigt u uit. Van 24 tot en met 27 oktober in het Kuurzaal Congrespaleis. Het niet te missen evenement voor kenners. Het salon van wijn en bier en streekproducten. 200 exposanten, wijnboeren, brouwers, producenten en ambachtslieden laten u hun streekproducten ontdekken en proeven. Kom 4 dagen lang de kwaliteit van hun wijnen ontdekken, lokale producten, maar ook de passie voor hun vak. Ontvang uw gratis uitnodiging op onze website www.chevalier-dunkerque.fr. Het salon opent haar deuren op vrijdag 23 oktober van 12 tot 21 uur, zaterdag 24 en zondag 25 oktober van 10 tot 20 uur en maandag 26 oktober van 10 tot 17 uur.
1: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Le Corset en om 8 uur vanavond voor Lespes Explosive. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. De wandeling voor de dag tegen kanker wordt morgen donderdag georganiseerd door FICA, AZ Oostende en Zorghuis Oostende. Verzamelen doen we om 10 uur aan de ingang van AZ Oostende Damiaan. Eindigen om 11:30 met een gezellig koffiemoment. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van twee wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers drie jonge ruwe haaien. Er werden ook drie Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het zesde leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de derde tot zesde leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De vakbonden reageren vol ongeloof op de aangekondigde ontslagen bij farmabedrijf GSK. Het personeel hoorde vanmorgen op een bijzondere ondernemingsraad dat het bedrijf 1200 van de 8500 jobs in ons land wil schrappen door de buitenlandse concurrentie en de Amerikaanse importtaxen. De klap is harder dan verwacht, dat zegt Koen de Kinder van de Christelijke Vakbond.
4: Gezien de situatie momenteel in de chemische sector hadden we wel natuurlijk een voorgevoel, maar we hadden absoluut niet verwacht dat het over 10% van het personeel zou gaan zijn. We zien ook dat de GSK vorig jaar nog 5,7 miljard aan dividenden heeft uitgekeerd aan haar aandeelhouders.
3: De vakbonden gaan met de directie in gesprek om nog jobs te redden. De politie heeft huiszoekingen gedaan bij de drie broers die zijn opgepakt na de schietpartij waarbij een agent om het leven kwam. Dat gebeurde bij een achtervolging. Volgens HLN dachten de drie verdachten dat ze benaderd werden door een lid van een rivaliserende drugsbende en wisten ze dus niet dat ze naar de politie schoten. Het onderzoek loopt verder. Bijna een kwart van de Vlamingen weet niet dat klein elektro niet in de vuilbak mag, dat zegt Recupel. Het waarschuwt dat we te vaak kapot speelgoed, draadloze oortjes of kleine huishoudtoestellen fout recycleren. En dat kan gevaarlijk zijn, zegt CEO Erik de Waad.
5: We vergeten een beetje de kleine toestellen die ook op elektriciteit werken of op batterij werken. Dan kan dat brandgevaar opleveren op het moment dat die gecomprimeerd worden in de perswagen bijvoorbeeld, dat die batterijen vuur vatten. En wat wij altijd zeggen is, ligt het op, laat het op of werkt het op stroom, dan hoort het niet thuis in de restafval of de PMD.
3: Dan breng je het best naar een Recupel inzamelpunt of naar het recyclagepark. De VS wil in Groenland op zoek naar olie, gas en mijnbronnen. Dat heeft Amerikaans president Trump aangekondigd op zijn platform Truth Social. Hij schrijft dat er een grote verkenning zal beginnen in wat hij noemt ons nieuwe en prachtige Groenland. Trump wou Groenland eerst inlijven, maar uiteindelijk bleef het bij een veiligheidsakkoord. In Riyadh, de hoofdstad van Saudi-Arabië, zijn opnieuw explosies gehoord. Het gaat mogelijk om nieuwe raketaanvallen van Houthi-rebellen. Die vielen de voorbije dagen al vaker doelen aan in Riyadh. Daarbij vielen al zeker 12 doden. En wielrenner Sandrine Tas heeft de eerste rit gewonnen in de Eneco Tour en pakt ook de leiderstrui. Ze won de sprint van een kopgroep voor de Nederlandse Charlotte Kohl. Tas neemt de leiderstrui over van de Nederlandse Lieke Nooye die gisteren de proloog won. Het is het eerste jaar als profwielrenster voor Sandrine Tas, daarvoor schaatste ze. Vanmiddag vrij zonnig bij maxima tot 20 graden. Morgen eerst kans op mist, daarna zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de namiddag krijgen we buien. Het weekend wordt wisselvallig en koel.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies aan de kust.

Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
3: Ook het cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat verandering, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren en ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam met een volledig herwerkt concept.
2: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
4: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. And I think we can learn from that.
2: Speler Joppe Mennis.
5: Ik denk dat we zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. We moeten natuurlijk weten, ja, Girona is ACB, dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen, dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. Dan weet je nooit wat er kan gebeuren, maar dat is het, misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken en dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel, maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
2: Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
0: Noordzee Gold.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Noordzee Gold.

Kunstenares Josiane van Houten leidt je rond op zaterdag 21 november om 2:30. Je bent welkom in haar atelier in de catacomben van de Heilige Hartkerk met een korte toelichting over de omgeving door Dirk Bijrens. Verzamelen aan de achterkant van de Heilige Hartkerk, ingang via de Schilderstraat. Inschrijven voor deze gratis activiteit tegen zaterdag 14 november via mail naar josiane.vanhouten@telenet.be.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. Assistentcoach Thierry de Klerk.
3: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
4: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
3: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist. En het tweede kwart was wel wat beter, maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen. Nee.
2: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 driepunters.
5: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really like cut that gap. I feel like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
2: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
6: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
2: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Noordzee Gold. Goedemiddag.

0: In De Grote Post is er dit najaar een heel breed muziekaanbod. Van gratis DJ-sets en optredens in het Cultuurcafé en de Foyer, tot Derek en de Tedere Kompanen, Belpop Bonanza, Hideous en Black Leather Jacket en Sam Bettes. Maar ook met Bart Kael en Luc Appermond, Emmy Dark, Johannes is zijn naam, Frans Kalf, Barbara Dex en een tribute aan Wim de Kranen. Meer info en tickets op degrotepost.be.
1: Schatje?
2: Ja?
1: Zeg, ik zou toch haar een kikkie voor ze hevel en spuitkurk te doen.
2: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goed idee, schatje.
1: Ik weet het.
2: Maar ja, bij wie moet dat voor een zin, hè?
1: Ah, wat? Maar ben die in deze kurkvloer geleid, hè? Bij Revan?
2: Ah, bij Revan.
1: Ja?
2: Zeg dat toch nee.
1: Ja.
2: Hoe moet ze zeer weg?
1: Ja.
3: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
4: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
5: Welkom bij Noordzee Gold.

De wandeling voor de dag tegen kanker wordt georganiseerd door FICA, AZ Oostende en Zorghuis Oostende. Op donderdag 15 oktober. Ze verzamelen om 10 uur aan de ingang van AZ Oostende Damiaan. Het is een korte begeleide wandeling in het bosje. Inschrijven kan via de website van FICA. De wandeling eindigt om 11:30 met een gezellig koffiemoment.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van twee wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers drie jonge ruwe haaien. Er werden ook drie Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het zesde leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de derde tot zesde leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: YouTuber Acid moet voor de rechter verschijnen voor elektronische belaging, dat heeft de Raadkamer in Brugge beslist. Alles draait rond een video waarin Nathan van der Gunst, dat is hoe hij echt heet, de naam noemt van een Leuvense student gynaecologie, die was vrijgesproken in een verkrachtingszaak. Daarop startte het parket een onderzoek. Acid kreeg voor gelijkaardige feiten eerder al eens 3 maanden cel met uitstel. Het is nog niet duidelijk wanneer het nieuwe proces start. Bijna 8 op de 10 Vlaamse kinderdagverblijven zijn in orde met de nieuwe, strengere regels. Die gelden vanaf volgend jaar. Vanaf 1 januari mag een begeleider nog maximaal 7 kinderen opvangen. Bij baby's jonger dan 1 jaar geldt een limiet van 5 kinderen. Je hoort bevoegd minister Gené.
4: Als je minder kinderen per begeleider hebt, dan hebben mensen gewoon meer tijd om met de kindjes bezig te zijn. De werkdruk daalt en dat is gewoon goed voor de kwaliteit van onze opvang.
3: In totaal werken er ruim 21.000 mensen in de kinderopvang. En onze Belgische tennisvrouwen moeten op zoek naar een nieuwe coach, want Wim Fizet stopt ermee. Dat laat de Tennisbond weten. Fizet begon in februari 2023 en leidde de Yellow Aces naar de finale van de Billie Jean King Cup. Dat is een groot landentoernooi. Dit jaar behaalde de Yellow Aces de kwartfinale. Het is nog niet duidelijk wie Fizet opvolgt. Vanmiddag vrij zonnig bij maxima tot 20 graden. Morgen eerst kans op mist, daarna zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de namiddag krijgen we buien. Het weekend wordt wisselvallig en koel.
0: Welkom bij Noordzee Gold.

Vanavond en vannacht wordt het aan de kust niet warmer dan 10 graden. Morgen donderdag, zonnige dag, maar ook wat wolken. Het blijft wel droog. Temperaturen liggen rond de 20 graden bij een zwakke zuidelijke wind. Vrijdag krijgen we eerst zon en wolken. In de namiddag een regenzone.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
3: Ook het cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren en ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam met een volledig herwerkt concept.
2: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
4: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. And I think we can learn from that.
2: Speler Joppe Mennes.
5: Ik denk dat we niet, zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. We moeten natuurlijk weten, ja, Girona, dat is de ACB. Dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen. Dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. Dan weet je nooit wat er kan gebeuren. Maar dat is het, misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken. En dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel. Maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
2: Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
0: Noordzee Gold.

0: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
1: Merlijntje.
2: Welkom bij Noordzee Gold.

Vanavond en vannacht wordt het aan de kust niet warmer dan 10 graden. Morgen donderdag zonnige dag, maar ook wat wolken. Het blijft wel droog. Temperaturen liggen rond de 20 graden bij een zwakke zuidelijke wind. Vrijdag krijgen we eerst zon en wolken. In de namiddag een regenzon.

0: Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedenavond.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. Assistentcoach Thierry de Klerk.
3: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
4: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
3: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist. En het tweede kwart was wel wat beter, maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen. Nee.
2: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 driepunters.
5: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really like cut that gap. I feel like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
2: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
6: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
2: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1 promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Belgische vrienden, Duinkerke nodigt u uit. Van 24 tot en met 27 oktober in het Kuurzaal Congrespaleis. Het niet te missen evenement voor kenners. Het salon van wijn en bier en streekproducten. 200 exposanten, wijnboeren, brouwers, producenten en ambachtslieden laten u hun streekproducten ontdekken en proeven. Kom 4 dagen lang de kwaliteit van hun wijnen ontdekken, lokale producten, maar ook de passie voor hun vak. Ontvang uw gratis uitnodiging op onze website www.chevalier-dunkerque.fr. Het salon opent haar deuren op vrijdag 23 oktober van 12 tot 21 uur, zaterdag 24 en zondag 25 oktober van 10 tot 20 uur en maandag 26 oktober van 10 tot 17 uur.
3: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Roller Club werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van twee wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers drie jonge ruwe haaien. Er werden ook drie Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het zesde leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de derde tot zesde leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Premier De Wever wil eerst een akkoord over de begroting van volgend jaar voor hij het begrotingstekort in het algemeen aanpakt. Dat meldt VTM Nieuws. Normaal stelde De Wever zijn begroting gisteren voor in de Kamer, maar dat moest hij uitstellen, want het overleg zit nog altijd muurvast. Politiek journalist Karel Latré.
4: Het was dus eigenlijk één grote zoektocht naar 10 miljard euro in 2029. Wel, hij wil eerst een deelakkoord over 2027. 3-4 miljard euro wil zoeken om al een tikje de begroting van volgend jaar te verbeteren en zo een sterk signaal te geven aan de financiële markten die anders hogere rentes zouden kunnen betekenen voor onze staatsschuld.
3: In Antwerpen zijn drie mannen veroordeeld tot 20 maanden cel voor een poging tot inbraak bij ex-rode duivel Toby Alderweireld. Dat heeft de correctionele rechtbank beslist. De feiten dateren van eind 2024. De vrouw van Alderweireld was thuis en zag op camerabeelden dat er drie personen aan haar keuken stonden. Daarop stak ze de lichten aan en zijn de mannen weggevlucht. Ze kwamen vandaag ook niet opdagen voor het proces. Het Verbond van Vlaamse Tandartsen betreurt de grote instroom aan buitenlandse tandartsen. Uit cijfers blijkt dat bijna de helft van de nieuwe tandartsen in ons land zijn diploma in het buitenland behaalt. Voorzitter Vincent Koningsveld.
5: In eerste plaats vinden we het jammer voor de eigen jeugd, die dat via een ingangsexamen vaak wat tegengehouden wordt van hun droom, om te mogen starten aan die opleiding. Hetgeen waar we bij de buitenlandse tandartsen vooral betreuren, is dat toch vaststellen dat de taalvereiste van een van de landstalen toch vaak onvoldoende blijkt om in het gewest waar dat je dan in werkt, de patiënt echt te woord te staan.
3: In Duitsland is het vanaf vandaag verboden om alcohol te drinken in de treinstations. Dat heeft de Duitse spoorwegmaatschappij bekendgemaakt. Het moet ervoor zorgen dat stations properder en veiliger zijn. In totaal zijn er zo'n 5700 treinstations in Duitsland. En geen nieuwe stunt voor onze landgenoot Sisu Bergs op het tennistoernooi van Shanghai in China. In de achtste finales verloor hij van de Amerikaan Tommy Paul in twee sets. Het werd 7-6 en 6-4. In de derde ronde versloeg Bergs nog de Spanjaard Carlos Alcaraz. Dat is de nummer 3 van de wereld. Bergs staat 39ste. Vanavond blijft het droog en zijn er brede opklaringen, minima tussen 9 en 11 graden. Morgen brede opklaringen en erg zacht bij zo'n 21 graden. Vrijdag overwegend droog bij zo'n 19 graden. Dit weekend wordt het een pak frisser en mogelijk wisselvallig.
0: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
3: Ook het cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren en ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam met een volledig herwerkt concept.
2: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
4: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. And I think we can learn from that.
2: Speler Joppe Mennes.
5: Ik denk dat we niet, zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. We moeten natuurlijk weten, ja, Girona, dat is de ACB. Dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen. Dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. Dan weet je nooit wat er kan gebeuren. Maar dat is het, misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken en dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel. Maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
2: Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Roller Club werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
0: Noordzee Gold, ouderwetse radio.

Je vindt nergens op de wereld ooit zo'n stamcafé als dit. Zo gezellig, zo gewoon, maar ook zo gek. Ik zal ze missen, al die mensen, al die meiden, iedereen. Ik heb al heimwee voordat ik vertrek.

0: Arrêtez la musique.
1: Noordzee Gold, ouderwetse radio.
2: L

0: You'd be surprised.
1: Dit is Noordzee Gold.

Old. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.